ni sabari ganonzanga Forangongo banchombo bene bene babo malamaganga wolinjiro yabwino Arei dujirezi kutetea kunyamabira kutira dzuka bwino Amise kimagunte kunsembedzi kusamua Aurwa jabwino koma timvola ja pondiapo